after een twaalfde vers. Daarom, zo zegt de Heer God, een vriend, sogar een die dat land ontvangen wordt, wordt de schutsstede van hun doelrieten en hun palace te worden bestolen worden. Zo zegt de Heer God, je rood zo als een hoord een paar been en een biet van een uur wegneemt van de lijf zijn moel, zo worden de Israëlzins van Samaria weggenomen worden, met een eik van een bad en Damascus de dijk van een ruwbank. We hebben gezien dat God had de Israëlieten veel gelegenheden gegeven van er deze weg weg te draaien, maar ze hadden dat niet gedaan. De Israëlieten dachten dat wil zij God zijn erwählde falsch waren, wordt hij aan niet rechten. Want God aan ook rechten deed, doch weer zijn nog God zijn falsch. Hier moet wie ene zaak recht verstaan.

en ze worden in vreemde landen verstrijd worden. Ober wil Gott een bund met aan je macht houden onder bedingingen weer, wordt hij in de toekomst zien volk Israël waar de trig naar het land brengen. Hij wordt onheilig maken en ze worden aan aannemen en aan gehoorzaam zijn. Israël had voor even 400 jaar God zijn gebod wegen dat zevende jaar veracht en hadden dat niet gehouden. Nu dan, voor de tien stammen, weer de tijd gekomen dat God aan weg nemen wordt en maar weinig worden geschoond worden, zoals Amos dat hier beschrijft. Later wordt God de twee stammen ook weg nemen. Daar zijn mensen nu die leven dat ze zo leven kennen als ze willen en God wordt niets te wegen doen. Oder dat gewisse dingen zindelijk en godloos zijn. Ze zeiden en denk es niet zin boete dat u denkt dat het zin is. Ze zeiden dat wanneer en God is, dan heeft hij geen interesse in wat mensen doen. Hij wordt aan niet strofen en daar is ook niet een oordeel in de toekomst. Wanneer een mens stooft, zeiden zonen, dan is dat het eng. Ze leven niet dat door een hemel voor de gerechte is, oder een haal voor de ongerechte. Op een vriend, wat zegt de Bijbel? In Galater het 6e kapitel, de 7e en 8e vers, lees wie dit. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook arnte. Dan wie immer te zien in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis arnte, en die tom juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven arnte. En dan in Hebreeën 9, 27 en 28 staat dat geschreven, en zoals het bestemd is voor de mensen eenmaal te sterven, en no dem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je opvat is, de zin voor vele weg te nemen, wordt hem tweede maal komen, ohne zin, voor de terading die nu aan luren. En dan is door dit vers in 2 Korinther, het 5e kapitel, 10e vers. Dan wie moeten alle voor Christus zijn rechterstoel je openbaard worden, dat in jeder dat krijgen kan wat hij en zijn charpe je donen heeft, of dat nu goed het oder schlecht het is. Voor zonen die betiert zijn, wordt dat bloos met de werken van er leven te donen hebben.

Horcht en zeigt jij in Jacob zijn huis, zo zegt de Heer God die alles regeert. Dan in den dag dat ik Israël zijn overtredingen strofe woor, woor ik ook den altaar en Bethel strofe. De hiernen van dem altaar waren afgebroken worden en die waren naar de eerd vallen. Ik woor ook dat winterhuis taub met dat zomerhuis slonen. En de hiezen van Alfenstein waren ook verschwingen en de grote hiezen waren toen aankomen. Zo zegt de Heer God. Amos redt hier van Jacob zijn huis, en ook van de winter en zomerhiezen. Dat eerste redt van Jacob zijn nakomen. Jacob zijn nomen wordt hier gebruikt, wils hij 12 zins had, die de vereller waren van de 12 stammen Israël. God had een oorzaak waarom hij dat tjenigrijk getroffen werd. Zij hadden zich tegen God gestald, waren niet gehoorzaam geweest, en hadden zich te afgodsdienst aangegeven. Zij wisten beter, wils God had aangewezen wat hij van aan verlangt. Maar dat hadden zij, dat heet de leiders en de meeste mensen, ons zij gestald, en hadden zich te zin en godloosheid aangegeven. Door weer zonen die zeggen kunnen dat Israël had zich van God weggedreht. God zelfs wist kracht wat zij gedaan hadden en wat in haar hart weer. Dat weer geen geheimnis. Zij hadden dat vrij en öffentlich gedaan. Amos redt ook van Bethel en wat daar passieren wordt. Deze stad vertelt een interessante geschicht. Als Jacob van zijn broeder Esau wegrennen moest, nadem dat hij aan beschommeld had, kwam hij naar een stad waar hij de eerste nacht slopen deed. Daar weer geen stad en geen gebied, maar dat is waar hij een droom had, waar God met hem reden deed. In zijn droom zag hij een beentrap die van de eerd wat in hemel reken deed. Op die beentrap weer een engel, die een nap en rauf ging. Van boven zegt God tot Jacob, dat hij met hem wordt zinnen en wordt hem zegenen. De nächste morgen neemt hij den steen, dat hij als een chesse gebruikt had, die dat enzalve en naam dat God zijn huis. 20 jaar later, als Jacob met zijn familie terug naar Kanaan kwam hij verder naar dezelfde stad. De nomen Bethel wordt een andere nomen gegeven, de God van God zijn huis. God had zelfs met Jacob gereed en had hem teruggebracht. Maar dat weer nedig dat Jacob toestonen zal, dat hij zich gans tot hem Heer aangeven zal. En dat is wat hier passiert. Als Amos nu tot Israël reden deed, weer dat meer als 500 jaar later. Bethel weer niet meer God zijn huis. Dat weer nu de stad waar af Gods dienst gedreven wordt. Bethel weer de stad waar Jeroboam een goldene kalf opgesteld had en waar een altaar to Jetta weer. Dat andere kalf weer en Dan dat hem noorde weer. Op de altaren waar de tieren to af Jetta je opvat. God weer geduldig geweest, maar nu kwam Amos met God zijn boodschap en zei dat God de mensen en de altaren getroffen wordt, wil zijn volk had zich van de waarheid weggedreht. En God zijn tijd wordt hij de altaren door vernichten. Dan werd er ook de zaak dat met de zomer en winter hiezen te doen had. Dit waren niet gewöhnliche hiezen. Daar waren ook hiezen die van Alfenstein geboet werden. Dat is ganz in ordnung, dat mensen hiezen zullen hebben, zodat zij en ihre familie schuling kunnen hebben en bewoord worden. Maar wat we hier hebben, is dat door zonen waren die zonen hiezen boeden, die zij bloos tot gewisse tijden brachten, en dat zij afwezen kunnen. Een woonhuis is een zaak, maar een huis haar dat bloos een puchhuis is ganz wat anders. God zei dat zo'n hiezen worden geslagen worden en worden vernicht worden. Nu Amos dat vierde kapitel de eerste vers. Horcht nu dit woord, je tjeeg van Bashan, die op de Samaria boy zend, die de arme doldrekken, die zo'n vertwaartje den help veelt, die te ere mannen zaaien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Dat is te zijn dat dit een

Oder falsch ist zu erklären. Redt hij hier van Tje als Rentwei? Oder brugt hij dat als een beeld van de vrouwen die aan dat land waren? Wie weet dat Barschen een goudet land weer voor Rentwei? En dat is waar een van de Israëlstammen woonde. Dat Rentwei en dat land weer sterk en vaart, zo'n als eriënten vormen met stalt wordt zijn. Dat schijnt zo dat dit een beeld kan zijn van hoe leeg de vrouwen en de tijd je zanken houden. Hij zegt dat zij te ihre mannen zeiden, brengt ons wien dat we drinken kunnen. Dat vertelt ons ook dat zij de arme doeldrekken deden, en zonne verkwatsen deden den help veld. Dit waren mensen die in ihre Alfenstein hiezen woonden, en een grote gemütlichkeit leefden. Zij hadden geen tijd en ook geen verlangen, dat ze ergend wat voor de arme en de doelgedrekte mensen doen worden. Zond wir nicht nur Gott in je Falle, oh nee. Dit wurde an alles weggenommen worden, en ihre scheine Strome hieße, wurde ladig en dolgebroken zenne. Wort von der Botschaft ist da in dit veranst, die wir in dis Dag en Gott in je Not leven? Na, erstens ist da ein Wort für Sonne, nu die nach in ihre Sünde wandle. Alles wat anreicht, sündlich en gottlos ist, en zonder die daarmee verbonden zijn, wordt God rechter. Ze worden God zijn oordeel ervoren. Zonder mensen kunnen van zo'n gerecht geschoond worden, wanneer ze de Heer Jezus als heiland aannemen worden. Mijn vriend, best duurheid dat te doen? Tweedens, zonder die Christus aangenomen ha, die waarde geboren zijn, zullen alles doen wat ze kunnen, zodat God zijn boodschap kan uitgegeven worden. De Heer Jezus wordt alle raden die hem aanroepen. Zond wat we hier ha, zullen we brukken dat we anderen helpen kunnen. De Heer Jezus geeft zich gans aan, zodat hij de raden voor ons vaststellen kan. Dat is gans recht, dat we ons aan gans aangeven zullen. Nu mag de Heer zijn zegen op jullie zenden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier we de korte ondacht uit de Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Niefeld, en te besteld bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bid voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons verder hier.

Gisteren heb ik die verteld dat Naomi waar dat recht naar ihrem volk draadje wil naar Bethlehem, van wo ze hergekomen komen weer. Wien ze zich einsam feilen deit, ze weer allein. Ze had ihren Mann en ihre beide Sehens verloren, ze weer gestorven. Aber dat gaf je nog twee schwierdachter. De beide frühes, die ihre Sehens gefried houden. Orpha en Ruth. Orpha en Ruth trokken met Naomi met op een reis. Aan de grens naar Israël zei Naomi dan toe eend, ze zullen leuwe in ihre heimat blijven. En daar worden zij fresh frie. Orpha wie een verstone in jeng trij. Aber Ruth wil Naomi nicht allein laten. Ze wil bij ihre schwiermutter leven. Zo reist Naomi met ihre schwierdochter terug in de oude heimat. Naomi freut zich, ab dat wader zijn met de oude vriend. Du kannst sie nicht verstellen, dat de reis trotzdem sehr anstrengend wird. De beide vrouwen moesten zo veel door te voet met ihre ganze zaken reizen en alles zelfs tozen. Als ze dan oba in Bethlehem aankomen, wie Naomi zeer glücklich, wie ze wada thuis weer. Aber trotzdem dat wie alles anders. Door ze keinen Mann en keine Sehens meer had, die er versorgen konne, wäre Ruth en Naomi zeer arm. En du weißt dat je ook, dat het bij vandaag een dag nog zo is dat volken oder meestens de mannen ihre familie verzorgen. Ze arbeiden en bearbeiden dat land, zodat we te eten hebben.

0: Ruth doet helpen op een fletje bij de arend, en daar bekomt ze dan ook eten voor zich en voor Naomi. Naomi had er gezegd, ze zal op een fletje van Boas arbeiden gaan. Boas wie een verwanter van Naomi en een zeer goede man, hij werd goed bekend. Hij zag Ruth en wist, dat zij voor zich en voor Naomi arbeiden deed. Boas en Ruth verliefden zich ineinander en deden vrije. Naomi en Ruth moesten dan niet meer in armheid leven. Ze werden van nu aan van Boas verzorgd. Boas en Ruth kregen einen Sohn, den nannten ze Obed. Als Obed groot geworden weer, kreeg hij einen Sohn, den nannten ze Jesse. En Jesse fried ook Lothar en kreeg ene Sehns. Hij leeft met zijn familie hier in Bethlehem. Jesse was sehr rijk en wohlhabend, bis hij had sehr viel Schob. En als zijn Sehns dann älter worden, musste sie vor arm ab Schob abpassen. En de jüngste Sehn in dieser Familie, dort war David.
1: En nu an dieser steht, und ja breit de kleine Matthias die Geschichte. En ab je recht fragt den Grootvoerder, Moment mal, Opa, wacht mal. Meinst du etwa den König David? In de David, no dem ook Bethlehem, no dem ook de Stadt Davids heute deit? Ein König kann doch ab keinen Fall ein Hort gewesen sein. Da, dat jet ja gar nicht. En aus der Aula Matthias des Sewet here deit, da musst er richtig lachen.
0: Jo, dat weh hei. Ein ganz normaler Hort. Aber Gott hat wat ganz besonderes mit am Fair. Kreit wills hei so ein truer, mautja, ein sturja, jung wir. Hei hat eine Wellenskraft. Hei wie nicht graut, aber hei wie sturch.

Dit wie nu de tjengersending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ik word mij vrije, wann du bij de nächste tjengerstund wader dobi zijn wordt en vielleicht ook niet allein. Hierin kost du dine vriend met dat te enlode. Op wader

Hallo Tjenja, dit program komt tjekje as extra verjunt. Ek zie jyne tante Helen. Santi waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van da ein nieet leid te leren, wel wie nog einmal dort zingen wordt, wie veel het moet leren. Gott is da.

Van daar wil ik toen den eerste deel van een langere geschicht vertalen. Die staat in de Bibel en door Buk Jezua opgeschreven. Zijn die nu alle reid voor den eerste deel van een zeer interessante geschicht? Nu wil we over eerst dat leidje horen. Verlaas dich auf den Herrn von ganzem Herzen. En dan vertel ik toen die geschicht.

Tinge Chandien noch von dem Moses, wird eitjund ein Stöttreg über Radio vertalt besehne? Moses brach dort Volk Israel durch das Röde Meer aus Ägypten ab den Weich nur das Land Kanaan, wird Gott ihn versprochen hat. Aber ich vertalt jund dann noch dort Moses starf, euer sei an Kanaan in ein Schäume. Wer wird dann Israel erleider? Wollt ihr wer dort wir? Jesua wird nun Israel erfira. Hij deed God zingen welle, God reed met hem en hij met God. Nu deze muziek wel mee moet zijn, bet woe je zoa met dat volk Israël is en wat er alles passiert. Dat we al lood nu middag en dat ganse volk Israël staalt wat er erzelte op voor de nacht. Zij waren nu bij de grens van dat land Kanaan gekomen. Niet weit af van Jordanfluss hadden zij zich opgemerkt. Jesua ging en zat zich op een steen aan de kant fluss en dacht, wat hij nu wieder doen zal.

Daar is door Toel en Kana aan in een schild. Hij stond op en keek naar den borg waar Moses, die hem zoveel geleerd had, verschwongen weer. Wordt hij jemals zijn stortje en evennemende leider zijn kennen als Moses gewaast weer? Josua keek drauf en weer diep en gedankes. Josua, ziet God, hörst du mij? Ik wil met die zijn, krijg zo als ik met Moses weer. Sie stört in übernehmend, dort wird Moses die geleert haft und hab nicht Angst. Hei hiert Gott sei, ich gebe dir nur das ganze Land, wird ich Moses versprüg, und ich will mit dir sein, wo immer du gehst. Josua stund allein, und hei bet, hei glaubt, dort Gott am helfen wird. Hei odem deib, und hiert, wo Gott sein Gewirr an sein Kopf und Hort schalde. Ich will mit dir sein, ik wil met die zijn. Nu weer Jezua rijd, God zijn volk te leiden. Hij ruikt zijn helpers en zegt, ik wil dat die morgen tijdens semaans, eier dat dag wordt, junt op den weg naar Kanaan bejeven en zijn, wat voor mensen du wonen. Ober je moet junt daar den Jordanfluss en even de gebergen schlikken, dat je China zit. Jezua wist, welke veerdelijk dat voor spionen zijn kon. Hij had dat ook eenmaal gedaan. Tidig Samarians, als dat nog ganz dichter weer, rijden zij luis naar de stad Jericho. Jericho wie een grote stad, waar ze unbedingt terug moesten om dat land Kanaan aan te nemen. Zij waren nu al 3 dagen op weg en dat weer een avond en wat bald dichter worden. Zij konden de stad al zijn en als zij bij doorkwamen, schlikten zij zich in een grote kostes en charf op de gassen. Wanneer maar zij gingen deiden, gingen zij in een ezels, en ihre Kamäule, dat ze hingen de aard am diestren weeren. Ze zagen een haard opstoen. Ze gingen schwin op den Hof en milken dat haard hingen een teug. Ze weeren op den Hof, waar Rahab en ihre familie woont. Dit huis weer ganz aan de staatsmeer gebouwd. Ze stonden ganz stil en wonderden wat nu. Oba Rahab kwam ruut en bereist eind en vroeg. Wer en van wo zijn die? Ganz stil zeiden zij, wer ze weeren en waarom zij gekomen weeren. Schwind, seht sei. Kommt denn an, dort in China sit oder hiert. Willst der König von Jericho haft all die hiert, dort die dit Land annehmen welle, en hei as reut den dünn zurecht führen. Ups, du erst nu ook alweer om hat. Wer kon dort sein? Rab wist, dort dit wahrscheinlich Soldaten wäre, en nur diese Spione sagte, irgendwer hat ernt bestimmt doch gesäune. Schwind, kommt ab mein Hüstag, seht Rab. Ze klauterde schwind bij boven en Rahab bedacht eind met wat strauw. Dan ging ze stel rauf en kwam langsam naar haartje gaan, als van nuscht weer. Mag ons dat haartje op, dat wie zijn, wer bij die te gast is, zeide de soldaten. Rahab mag dat haartje een engstje op en zeide, hier waren 2 vreemde mannen, ober eier dat nacht wordt, waren die weg. Waarom rand je dan niet schwind hing eraan en riepen die? De soldaten deiden, wat Rahab ernst zeed. En als die is weicht wäre, ging zij schwind op dat huisdag, red stelte de 2 mannen onder dat streu en zeed. Alle hebben angst voor junt Israëlieten. Wie weite dat Gott junt dit landje geeft haft? Wie hebben je hiert voor Gott junt euch dat rode meer uit Egypte gebracht haft? Ober wann die nu Jericho ernehme, denkt an mij en mijne familie, schönt ons doch dort leven. Ganz stel kruipen de 2 spionen verder streu. Streikte er een heng uit en zeide te Rahab. Du hast ons geraad en wie waren die in dinge familie raden? Oba zei keinem dat we hier bij die gewaast zijn. En help ons dat we hier bewoord weich komen. Rahab zei hem ook nischt. Zij neem een strang en leidt de mannen uit haar venster aan de andere kant staats meer rauf. Sst, dat we stok diester. Ze hielden nog heimbalen en de soldaten met ihre Pieden rieden. Ober eier de 2 mannen Rahab verleute, zeide zij dat zij een rood blijvend lokken aan ihr Fenster hängen soll, wann zij de stad Jericho ernehmen würde, dat zij wisten, wo zij en ihre Familie wär. En dan reide zij zo schwind als zij konnen weich. Zij wollen eier dat zum Morgens wort, bij de Gebirge komen.
Als zij eindelijk kreeg dat je zo uit je me zeide zei, God heeft ons dat ganze land gegeven, wils alle mensen in Jericho hebben al door van je heet, dat we dat land aannemen willen en die hebben al

Terwijl we nu nog alle te bidden. God in hemel, we danken die, dat u ons zo lief hast, dat u ook van daar nog alle mensen helpen deest, wanneer we die door aan bidden. Ik bid, zie met alle kinderen, die du zo lief hast. Amen.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een plotitje programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich wie op die vrogen en te gronden.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloon ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht en nog aan Kampo 22 Blumen uurt, zindag somaris klok 9 met zindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Box 248 kwakt in Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wenn die ons onderopen mochten, is 625 58 10 80.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je steeën zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je irgendein van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station, wo je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada touwschikken. De nummer voor dit programma is 263. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu het programma nummer 263.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van het leven van jou is die tweede kroniek 29 eindbedrui voor het zaagd. His keer weer 25 jaar oud als hij kennig wordt en hij regeert 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heet Abi en weer Zacharia zijn dochter. His keer deed wat hem haar

geval zou er zijn storm voor David. Hij moog in de eerste maand en eerste jaar in zijn regeringstijd de deren om tempel waren op en leidde in ordning brengen. Wanneer we een nieuw jaar aanvangen, is ieder dag zo zijn nieuw blad in ons levensboek. Ieder werk is een nieuw kapitel en ieder jaar vangt een nieuw boek aan. Wel we immer daarna trachten dat we ieder dag in ons levensboek zo leven als God het geveld. Hier in dit kapitel zijn we waar we immer een nieuw jaar aanvangen zullen. Je roet zoals wat de Tjennik is kieën met in tempel deed, zo ook zal wie om aanvang van een nieuw jaar met ons hart doen. Dat eerste ding, wat dit jonge Tjennik deed, wie de deren om tempel, de zin voordat de Tjennik ahas toegemerkt had, waren opmerken. Dit weer wat hij de eerste maand en eerste jaar voest het eerste deed. Dat weer werkelijk een zeer goede aanvang. Wils de Tjennik ahas niet in God zijn weer gewandeld had, weer dat een zeer treuje tijd in Juda. Wil zijn leven niet God zijn zeeën had en zijn vriend aan uitgeheft hadden, wie hij immer meer God jeen aan. En er steht in zich kikend om zijn wat aanrecht weer, beschuldigt hij leven God. Hij verbruikte je feest am tempel en sloot de deren toe. God aanbeden en de aandachten worden afbestald. Die nach dem Herrn aanbeden deiden, deiden dat zesvoer aus am tempel. De prinses Kia, die van een jährliche Mutter abgebracht wordt, zag wat am land verjink en am bodder dort. Zolang als zijn vader op een troon weer, kon hij ober nuscht om het doen. Als hij ober eerst de kennig weer, zat hij voet aan den tempel voor den Gottesdienst waren opmerken. De deren, die zo lang toegesloten weer, mocht hij nu waren op. Tja, wie door van wat leren, tom waren wir niet jou aanvangen? De Heilige Schrift zegt dat dien hart zal God zijn tempel zijn. Wie meen welig de deren te ons hart toegesloten hebben, zoals Ahas de deren zum tempel toegesloten had. Wie zullen ons op ernst de volgende vrouwen stellen, niet bloos om aanvang van een nieuw jaar, maar ook erin van een jaar. Is de deren te ons hart te alle tijd immer opgewaast? Hebben we ons immer van God leiden laten? Hebben we niet veelmaal ons op onze ene kracht verloten en steeds im Gebet op God zijn kracht vertrouwen? Zijn we niet veelmaal gevallen en schwere tijden der gegaan, door wen wil onze deur toegesloten weer en wie voor ons zelfs leven deiden? Wanneer we terugkijken en dat de val gewaast is, dan mocht God ons zijn genoeg geven en nie een aanvang te merken, eindoend als dat am aanvang van een nieuw jaar is oder niet. Mocht wie de deur te onze horten opmerken en die bestendig oploten, zodat wie te alle tijd bloos voor dem Herrn leven en niet onze ene weg.

0: Vi hørken ansier en kapitel on i Nyen Testament i det bjørk Markus.
1: Kapitel 10. Jesus verleid door een jink en de judeische jegend on de andere zied Jordan. En waar hij keem veel volk nu aan en hij leed aan, zoals hij emma deed. Door keemen enge fariseer aan te verzekeren en vroegen aan of een man zich met recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zei toe aan, wat zegt Moses in je zaad? Zij zeiden, Moses had het toegelaten dat een man zijn vrouw kon een scheidingsbrief schrijven en argonen laten. Dan antwoord Jezus aan en zei, Moses schreef je dit gezaad bloos, wil je hem hart verhoord zijn en zo schwer te beleren zijn. Maar als God am Anfang alles maken deed, moet hij een man en een vrouw.

after een twaalfde vers. Daarom, zo zegt de Heer God, een vriend, sogar eene die dat land ontvangen wordt, wordt de schutzstede van jun dolrieten en jun palace te worden bestolen worden. Zo zegt de Heer God, groot zo als een hoord een paar been en een biet van een uur wegneemt van dem lijf zijn moel, zo worden de Israëlzins van Samaria weggenomen worden, met een eik van een bad en Damascus de dak van een ruwbank. We hebben gezien dat God had de Israëlieten veel gelegenheden gegeven van er deze weg weg te draaien, maar ze hadden dat niet gedaan. De Israëlieten dachten dat wil zij God zijn erwählde falsch waren, wordt hij aan niet rechten. Wanneer God aan ook rechten deed, doch waren ze nog God zijn falsch. Hier moet wie eine Sache recht verstaan. Dat zijn twee soorten bunte, die God met zijn volk gemaakt had. Deze had hij am Anfang met Abraham gemaakt, en dan ook later met Isaac, Jacob en andere leiders van dat volk Israël. Een bund had met zijn volk in dat land Canaan te doen. God zei dat hij wordt Abraham zijn nakomen als zijn volk nemen, en dat hij aan voor zichzelf erwählt had, en zij worden Emma zijn volk zennen. Daarmee zegt God ook dat Canaan wordt erland op Emma zennen. Dat we een bund dat geen bedingingen had. God alleen wordt door te zijn dat dit zo blijven wordt. Maar door weer een andere bund, den God met zijn volk Israël gemaakt had. Een bund die bedingingen had. God had aan je gezegd dat wanneer zij zien je zaad te houden worden, en aan je huurzaam worden zijn, dan worden zij in dat land blijven kennen. En hij wordt door te zijn, dat zij alles worden hebben wat aan veelt. Zij worden zijn zegen hebben, en worden vruchtbaar zijn. Door werden meerdere dingen die met dit bund verbonden werden. Besonders weer aan verboden, dat zij andere jetten aanbieden zullen, die zij in dat land vangen. God zei ook dat ze zullen er land niet, dat zevende jaar, inzeien. Ze zullen dat land dat zevende jaar ruw geven. God wordt aan dat zesde jaar genoeg geven voor 3 jaar. God zei dat wanneer ze aan deze zaak niet gehoorzaam worden zijn, dan wordt hij aan van er land wegnemen en ze worden in vreemde landen verstrijd worden. Ober, wie God een bund met aangemaakt had dat ohne bedingingen weer, wordt hij in de toekomst zijn volk Israël waar de trig naar er land brengen. Hij wordt aan heilig maken, en zij worden aan aannemen en aan gehoorzaam zijn. Israël had voor even 400 jaar God zijn gebod wegen dat zevende jaar veracht, en hadden dat niet gehouden. Nu dan, voor de 10 stammen, weer de tijd gekomen dat God aan weg nemen wordt, en maar weinig worden geschoond worden, zoals Amos dat hier beschrift. Later wordt God de 2 stammen ook weg nemen. Daar zijn mensen nu die leven, dat zij zo leven kennen als ze willen, en God wordt niets te wegen doen. Oder dat gewisse dingen zindelijk en godloos zijn. Ze zeiden en denk als niks zin boete, dat u denkt dat het zin is. Ze zeiden dat wanneer een God is, dan heeft hij geen interesse in wat mensen doen. Hij wordt aan niet stroven en daar is ook niet een oordeel in de toekomst. Wanneer een mens stooft, zeiden ze, dan is dat het eng. Ze leven niet dat door een hemel voor de gerechte is, oder een haal voor de aangerechte. Maar vriend, wat zegt de Bijbel? In Galater, het 6e kapitel, de 7e en 8e vers, lees wie dit. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten, dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook arente. Dan wie immer te zien in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis arente, en die te juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven arente. En dan in Hebreeën 9, 27 en 28, staat dat geschreven, en zo als het bestemd is voor de mensen eenmaal te sterven, en nadem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je opvat is, de zin voor vele weg te nemen, wordt hem tweede maal komen, ohne zin,
voor de terading die nu aanloeren. En dan is door dit vers in 2 Korinthe, het 5e kapitel, 10e vers. Dan wie moeten alle voor Christus zijn rechterstoel geopenbaard worden, dat in jeder dat krijgen kan wat hij in zijn charpe gedonen heeft, of dat nu goedet of slechtet is. Voor zonen die bekeerd zijn, wordt dat bloos met de werken van haar leven te doen haar. Dan Christus heeft voor al haar zin betaald en zij haar dat aangenomen. Ober, voor zonen die niet bekeerd zijn, wanneer zij bij dat eind van haar leven komen, wordt dat geen bedekking voor haar zin zijn. Daar is bloos één radingsweg, vriend, en dat is dicht de Heer Jezus. Nu de 13e bet 15e vers. Heucht en zegt jij in Jacob zijn huis, zo zegt de Heer God, de God die alles regeert. Dan in den dag dat ik Israël zijn overtredingen strofe war ik ook den altaar en Bethel strofe. De hirnen van dem altaar waren afgebroken worden en die waren naar de eerd vallen. Ik war ook dat winterhuis taub met dat zomerhuis slonen. En de hiezen van Alfenstein waren ook verschwingen, en de grote hiezen waren toen aankomen. Zo zegt de Heer God. Amos redt hier van Jacob zijn huis, en ook van de winter- en zomerhiezen. Dat eerste redt van Jacob zijn nakomen. Jacob zijn noem wordt hier gebruikt, wils hij 12 zins had, die de vereller waren van de 12 stammen Israël. God had een oorzaak waarom hij daar tjenig rechtstrofe wordt. Ze hadden zich jegen God gestald, waren niet gehoorzaam geweest, en hadden zich te afgodsdienst aangegeeft. Ze wisten beter, wils God had aangewezen wat hij van aan verlangt. Maar dat hadden zij, dat heet de leiders en de meeste mensen, ontzien gestald, en hadden zich te zin en godloosigheid aangegeeft. Door weer zonen dit zeggen kunnen dat Israël had zich van God weggedreed. God zelfs wist kracht wat ze gedonen hadden en wat in haar hart weer. Dat weer geen geheimnis. Ze hadden dat vrij en effentlich gedonen. Amos reed ook van Bethel en wat daar passeren wordt. Deze stad vertelt een interessante geschicht. Als Jacob van zijn broeder Esau wegrennen moest, nadem dat hij aan beschommeld had, kwam hij naar een stad waar hij de eerste nacht slopen deed. Daar weer geen stad en geen gebied, maar dat is waar hij een droom had, waar God met hem reden deed. In zijn droom zag hij een beentrap die van een eerd bij de hemel reken deed. Op die beentrap weer een engel, die een nap en rauf gingen. Van boven zegt God tot Jacob, dat hij met hem wordt zinnen en wordt hem zegenen. De nächste morgen neemt hij den steen, dat hij als een chesse gebruikt had, deed dat enzalven en naam dat God zijn huis. 20 jaar later, als Jacob met zijn familie terug naar Canaan kwam, kwam hij weer naar dezelfde steen. De noemen Bethel wordt een andere noemen gegeven, de God van God zijn huis. God had zelfs met Jacob gereed en had hem teruggebracht. Ober, dat weer nedig dat Jacob toestonen zal, dat hij zich gans tot hem Heer aangeven zal. En dat is wat hier passiert. Als Amos nu tot Israël reden deed, weer dat meer als 500 jaar later. Bethel weer nicht meer God zijn huis. Dat weer nu de stad, waar ook Gods dienst gedreven wordt. Bethel weer de stad waar Jeroboam een goldene kalf opgesteld had en waar een altaar to Jetta weer. Dat andere kalf weer en Dan dat hem noorde weer. Op de altaren waar de tieren to Ofjetta geopferd. God weer geduldig gewast, aber nu kwam Amos met God zijn boodschap en zei dat God de mensen en de altaren strofe wordt, wil zijn volk had zich van de waarheid weggedreed. En God zijn tijd, wordt hij de altaren door vernichten. Dan weer door ook de zaak dat met de zomer en winter hiezen te doen houdt. Dit weer niet gewenlijke hiezen. Door weer ook hiezen die van Alfenstein geboet weer. Dat is gans in ordning,
dat mensen hier zullen hebben, zodat zij in hun familie schuling kunnen hebben en bewoord worden. Ober, wat we hier hebben, is dat door zonen weer de zonen hier boeden, die ze bloos tot je wassertieden brukten, en dat ze afwezen kunnen. Een woonhuis is een zaak, ober een huis haar dat bloos een puchhuis is, is gans wat anders. God zei dat zo'n hieze worden geslagen worden en worden vernicht worden. Nu amens dat vierde kapitel de eerste vers. Hart nu dit woord, je tjie van Bashan, die op de Samaria boy zend, die arme doldrekken, die zo'n vertwaartje den help veelt, die te ere mannen zeien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Dat is te zijn dat dit een zware vers is te erklären. Reed hij hier van tjie als rentwee? Of gebruikt hij dat als een beeld van de vrouwen die aan dat land waren? We weten dat Bashan en Godet land weer voor rentwee. En dat is waar een van de Israëlstammen woonde. Dat rentwee en dat land weer sterk en vaart. Zond als erienten vormen met stalt wordt zennen. Dat schijnt zo dat dit een beeld kan zijn van hoe leeg de vrouwen en de tijd gezanken hadden. Hij zegt dat zij te ere mannen zeiden, brengt ons wien dat we drinken kunnen. Dat vertelt ons ook dat zij de arme doldrekken deden en zo'n vertwaartje deden den help veld. Dit waren mensen die in ere Alfenstein hiezen woonden en in grote gemietlichheid leefden. Ze hadden geen tijd en ook geen verlangen dat ze eriënd woord voor de arme en de doelgedrekte mensen doen worden. Zond we niet nog God zien je vallen, oh nee. Dit wordt aan alles weggenomen worden en er een schijne strome hiezen worden ladig en doelgebroken zijn. Wat van de boodschap is door en dit voor ons die we in dit dag en God zien je nood leven? Nou, eerstens is door een woord voor zonen nu de nacht in ere zinde wandelen. Alles wat aanreicht, zindelijk en godloos is, en zonen die daarmee verbonden zijn, wordt God rechten. Ze worden God zijn oordeel ervoren. Zonen mensen kunnen van zo'n gerecht geschoond worden, wanneer ze de Heer Jezus als heiland aannemen worden. Mijn vriend, best duur reed dat te doen? Tweedens, zonen die Christus

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: maar 30 minuten.
1: O microfoon bedroes Sint Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschichte, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticht radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zafferblot. Mijn noem is Helen Boyen. God zegen en bad wie ons vader hier.

0: Ruth doet helpen op een fletje bij de arend en daar bekomt ze dan ook eten voor zich en voor Naomi. Naomi had er gezegd ze zal op een fletje van Boas arbeiden gaan. Boas wie een verwandter van Naomi en een zeer goede man. Hij werd goed bekend. Hij zag Ruth en wist dat zij voor zich en voor Naomi arbeiden deed. Boas en Ruth verliefden zich ineinander en deden vrije. Naomi en Ruth moesten dan niet meer in armheid leven. Ze werden van nu aan van Boas verzorgd. Boas en Ruth kregen einen Sohn, den nannten ze Obed. Als Obed groot geworden weer, kreeg hij einen Sohn, den nannten ze Jesse. En Jesse vriet ook Lothar en kreeg ene Sehns. Hij leeft met zijn familie hier in Bethlehem. Jesse was sehr rijk en wohlhabend, wie zij had sehr viel Schob. En als zijn Sehns dann älter worden, moesten ze voor arm op Schob oppassen. En de jüngste Sehn in deze familie, dort war David.
1: En nu an deze steht, und ja breit de kleine Matthias die Geschichte. Und ob ihr recht fragt den Grautfuhrer, Moment mal, Opa, wacht mal. Meinst du etwa den König David? In de David, nur dem auch Bethlehem, nur dem auch der Stadt Davids heute deit? Ein König kann doch ob keinen Faul ein Hort gewesen sein. Da, dort geht ja gar nicht. Und aus der Aula Matthias des Sevetiere deit, da musst er richtig lachen.
0: Jo, dat weh hij. Een ganz normaler Hort. Aber Gott hat wat ganz besonderes mit am Fair. Kreit wils hij so ein truer, mautja, ein sturja, jung weh. Hij hat een Wellenskraft. Hij weh nicht groot, aber hij weh sturch.

dit wie nu de Tjenja-zending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, wann du bij de nächste Tjenja-stund wader dobi zijn wurst en vielleicht ook niet allein. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden. Op wader, heren.

Hallo Tjenja, dit programma komt tje als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die dat dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Wat ze die, dat woord uit in de geschicht van Jezua en God in volk Israël vertaald? Jezua schickt je 2 mannen als spionen naar Jericho, de grote stad, om de mensen te beobachten. Wer helpt de mannen dat de soldaten er niet vangen? Wat zeiden deze 2 mannen dan te Jezua, als ze terugkomen van Jericho? Rahab verstopt de mannen. En de 2 mannen zeiden Jezua, dat de mensen aan Jericho al wisten dat zij dit land innemen worden. Aber wel worden zij dort bloos steunen? Nu deze moet ik wel wie moet zijn, wat God alles te Jezua zegt, wat hij en de Israëlieten doen zullen.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is neien.
1: Vrij mij ook een twijfel om waar bij de Nobars te zijn, de Nobars gemeente. Samen een vrije. En ja, ook wat vrije. Een twijfel waren. En ik mag ten aanvang, wie wieder gewoon, mijn hart te beden. Voor den hemel, we komen naar die en danken die voor deze Samarius. Danken die dat u ons allemaal waren, deze meelijkheid schenkt is. Dat ik ons verzamelen, ons gaan.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is de Bibelstund nummer 39. En dat thema is vandaag über den Prophet Amos. Am Mikrofon is Hermann Schiermacher. De Bibel heeft 17 prophetische Bücher. De alle hingen 9 van Jesaja aan wat Malachi abgeführt sind. Buiten deze zogenaamde schriftprofeten, also van die een boek geschreven hebben, gaf dat

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloon ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht en nog aan Kampo 22 Blomen uurt, sind auch somaris klok 9 met Sindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Bax 248 kwaktem ook Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wanneer je ons onderopen mochten, is 625 58 feier 10 tagen dicht.

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 263. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu het programma nummer 263.

Buenos dias, zij op Spanisch, fijn gouden dag. En dat is waar ik die van jou wens. Nou, hier waar het programma Hopening, ontvang ik een studio hier in Guymon, Oklahoma. Wanneer ik weet waar Guymon, Oklahoma.

Antwoord in zee te aan. Ik wil je ook wat vragen. Geef me een antwoord en dan wil ik je ook zeggen wie mij dat raad heeft dit te doen. Zeg de mol, wie Johannes zien de doop van hemel of van mensen? Zij houden mank zich een berodung in zeden. Wann wie zeggen van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom blijf je aan dan niet? Ober wann wie zeggen van mensen, dort verfechten ze de mensen. Wilst de helden Johannes voor een grote profeet? En zo zeden zij te Jezus, wie weet er niet? Dan zegt Jezus te aan. Dann sei ich und auch nicht, wer mir dort reich heeft, dit te donen.

0: Hier is Radio HCJB met de Gode Noorrecht. We studeren weer de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Evazat in Okrutje geeft. In deze lektion studeren we de reis van Egypte naar Sinai. De Israëlieten komen op ihre reis van Egypte naar Sinai om 8 uur te voorbij. Ze trokken eenmaal uit Ramses dat we in Goshen in Egypte ruiten. Dort wordt Mose im ägyptischen Bildungswesen als Gesatzgeber, in Midian als Leiter, in de Konfrontationen mit dem Pharao als Freimurker vorbereitet. Nu trokken de Israeliten uit Ramses ruiten. En kommen um 2. Uhr dort wir noch Sukkot. Dat Rüttratje uit Ägypten lesen wir dort uit 2. Mose 12 von 37 bis 41.
1: De Israeliten bij 600.000 mannen gingen te voet van Ramses naar Sukkot, vroeger in Kenia niet geteld. En vele die niet Israëlieten waren gingen met aan met, en zij viel schoep en kozen en rindvee. In den dich, den ze van Ägypten brachten, verbaagde ze een angezuurde broodjes, wil ze niet tijd hadden om dat konen laten. Zo worden ze van Ägypten wasgedreven. Ze hadden geen tijd eten voor de reis te maken. De Israëlieten waren 430 jaar in Ägypten geweest. En krijgt aan dem dag, als de 430 jaar te eind waren, verleidde al dem haren zijn stam Ägypten.
0: Als sich Jakob zijn familie in Ägypten aansiedelt, waren dort dan 70 personen geweest. Nu, na 430 jaar, teilt deze Menschenmenge, die Ägypten verleidt, 600.000 Männer, ohne frühes Entschenja. Wenn man den noch dazu rechnet, wäre dort so wie 2 Millionen Menschen. Dort erwählte Volk hat sich explosionsartig vermehrt, so aus die Stirns am Himmel, so als Gott dort verheiten hat. Einige Experten sind der Meinung, dass zu dieser Zeit von der israelitischen Geschichte nicht so viele Menschen gewesen sein können. Sie leben, der hebräische Zuhle können mit der Zeit gefälscht worden sein, oder das hebräische Wort Elef, dort mit 1000 übersät wird, kun ne Grupp bedient habe. Trotzdem ist zu beachten, dass es in 4. Mose Kapitel 1 in der Vers 44 und 46 in einem 11. Kapitel Vers 21 von der gleichen Zahl von 600.000 Männer die Rede ist. Leider trocken mit an auch ne Menge von aller Mälje Menschen mit, darunter wie auch dort fremde Volk. Wahrscheinlich wäre dort Ägypter, der die Israeliten gefried hatte, so als in dem Fall von Josef. Lothar, als an Brot zum Eten fehlt, fangen sie an, die Leibe zu belästigen und verlangen, nach Ägypten treten zu gehen. Das hebräische Wort für Fremde, das Wort heißt Erib, stammt von der gleichen Wartel, so als das Wort von Stärkflee, dort Arab, im 4. Gerechtheit. Wo euch jene Weltmenschen doch lebje tausate. Als sie uit Ägypten rüttrocken, nomen sie auch viel Vieh mit, dat wäre Schob en Rinder. Diese Tier hode dat 5. Gerecht, de Viehpast überlebt, weil Gott einen Unterscheid zwischen dem Vieh von den Israeliten und dem von den Ägypter gemacht hat, so dat bij de Israeliten keine Tiere gestorven wäre. Ze nomen ook flakert Brot mit, oder Brot ohne Hef. Wie dat bozig gonen moest als er uittrokken, hadden ze keine tijd gehad dat brood nog gonen te laten. De herinnering aan dat uittraadje lezen we dat 2. Mose kapitel 12 van 42 tot kapitel 13 vers 16.
1: Je roet zo als de haar in de nacht wakker deed, zodat hij aan kon uit Egypten uitbrengen, zo is deze nacht voor de haren een tijd om wakker voor alle Israëlieten voor alle tijd. De haar zei te Moses en Aaron, dit is wo dat Passamol gehouden zal. Geen vreemde zal van dat eten. Aber een sklaaf die betoeld is en besneden is, die darf dat eten. Zonne wat maar een korte tijd bejunt wonen oder een ongenomene knacht, zal dat niet eten. Je zelle dat in een huis eten. Neem dat vlees niet uit dem huis uit. Je zelle geen knokkes van dem twee breedje. De ganze gemeenschap van Israëlieten zal dit mol vieren. En wann da fremde manchen sind, die dat Passamol für dem Haaren vieren wollen, dann beschnitt alle Männer en Junges en dann derwe sie mitvieren, so als ein geborener Israelit. Aber ein Jidra, der nicht beschneden ist, soll nicht davon eten. eind in datzelfde gezaats hult voor een jederen en doont of die van junt is, oder of die een vreemde is. Alle Israëlieten mogen dat kreid zoals de haar Moses en Aaron dat weer gezaagd had, dat weer aan denzelfde dag dat de haar al de stam van de Israëlieten uit Egypten uitbracht. De haar zei te Moses, wij mij jeder eerste geboren, de eerste geboort van jeder familie en de eerste geboort van dat vee je heet mij. En Moses zei te dat falsch. Hult dessen dag tom ondeintje, dat je uit Ägypten uit de Sklaverie gebracht worden. Met een stoortje hond bracht de haarjunt uit. Je zele dat aan je zude brood eten. On dessen dag, in maunat Abib, reist je los. En wan de haarjunt in dat land van de Kananita, de Hetita, de Amorita, de Heviter en de Jebusiter nen brengen wordt, dan zel je dessen dag en dessen maunat een helje dag houden. Dit is een land wat hij jene voordags met een eed versproken heeft, een land dat met maaltje en honig rand. Voor 7 dagen zal je aan je zoed het brood eten, en de 7e dag zal een vast zijn voor de haren. Aan je zoed het brood is jene vrijgeschrevene kost voor 7 dagen, doordat deze dag geen zuurbrood en jene land zijn. En aan den dag zal je dien zien zeggen, dit doe het wein dat wat de haar voor mij deed, als hij mij uit Ägypten bracht. Zoals wann einer een teten op een hond oder een ondeint zadel op een stieren draagt, so soll dit fast om ongedeint und dem haaren zin gezaad zijn, dat je dat hem gered houle. De haar heeft junt doch met een maasje hond uit Ägypten uitgebracht. Hoult dit ondeintje emma te deze tijd jaar voor jaar. En wann de haar junt en de Kananita er land nen brengt, zo als hij junt in junne vervoerder stot met een eed versproken heeft, dan zal je dem haren jeder eerste geboornet evangeven. Jeder eerste männliche tier mank junt vij zal je opferen, dat je hier dem haren. Ober jeder eerste geboornet vom ezel zal vrijgemokt worden met een opfer van een lom. Wann dat niet wordt, dan zal je dem kleinen ezel dat je neigt breedje. En jeder eerste geboornet jongtje mank junt, zal je vrijmokken met een opfer van een lom. En wann dientjen nochmal vroeg wordt, wat bedietet, dan zei hem, met een gewolte hond bracht de haar ans uit Ägypten ruit, wo wie skloven wäre. Dat nam zich door zo ram, dat de tjennisch ans nicht wil ruit kunnen loten. Dan schloeg de haar jeder eerstgeborenen in Ägypten dood. De eerstgeborene mangt de mensche en de eerstgeborene mangt het vee. Door wein mag het een opfer voor de haren voor jeder eerstgeborene. Ober jeder erstgeborene Sehn mag ich frei mit einem Ersatzopfer von einem Lohm. Dit Fast wird jünd denche halbe, kreit so aus in Tieten, wird einer auf Hund oder um Stieren dracht, in einem und wird denche halb. Dit Fast wird jünd denche halbe, dort der Herr uns, der seine große Macht in Ägypten rüttbracht.
0: De Ereignisse in Sukkot droegen dort bij dat het ruitraadje uit Egypten tjeimol in vergetenheid geroden wordt. Jeder weer verantwoordelijk zijn hem zijn de geschichte vertalen, waar God aan uit Egypten ruitgevierd had. Buitendem gaf het vijf wichtige bestemmingen die dort deinde om dat ruitraadje uit Egypten te herinneren. Eerstens, de omstelling van kalender. De maand als ruitraak uit Egypten weer de Abib, en dat zal de eerste maand im jüdischen Jahr worden. Dat symboliseert an eine erste Wadergeburt. Ook wie, da wie das Jesus Christus Wadergeboren sind, zullen ons an den gleichen Tag als wie gerad worden erinnere, zoals an einen Geburtstag. Dit wie ein neuer Anfang. Zweitens dat Passa. Om sich an den Tag vom Rütratje te erinnere, an dem dat Blut von dem Lamm an, ver dem gerecht gerad hat, bevol Gott, de Ordnung van dem Passa jeder Jahr in für immer enterhole. Bim Ovendmol erinnere sich die Christe an den Tod von dem Passa-Lom an Jesus Christus. Um Passa teilnehmen zu können, muss jeder Mann beschneiden sein. Kreize mord wie aus Jesus in jener getauft sein, um Ovendmol teilnehmen zu können. Drittens, dort Fast von der angesuhrte Braute. Dat Fast van de Brote ohne Heb wie eng met dem Passa verbonden als Erinnerung an dat Rütraadje van Ägypten. Als de Israeliten allen Suhe deeg ohne Heb uit ihre Hisa Rüt tunen musste. Ook de Christ soll uit seinem Leben jeder Spur vom Suhe deeg van de Bosheit en vom Schlachten wahrstunen. En viertens, dat je zaad van de eerste wordt. God had te Mose gezegd, hij wordt jeder eerste woord in Ägypten aanbrengen. Dat valt Israel wie God zijn eerste woord naar zien, en wordt moordig dat bloed van dem loom geraad. Van dem dag aan, en om zich aan dat ruitraadje uit Ägypten te herinneren, moesten ze jeder eerste woord dat opfer van einem loom lezen. Zowel van de mensen als ook van vee. Wie treste je hier je ook te de gemeente van de eerstgeborene? Wie zendt des den dood van den Pasalom, den Messias, geraad?